0: Ook maken hij de wit madige zij het dan is die sigaret van de USC en die zij het dan is de mij is genoeg tegen het zij het wat max toe gemma ga het kudje wat pek hij en die zij was als goed ook schoon neem dan op een chance mag hij het is de moed voor jet ze bij elkaar en stem dan om mag hij het de sound het zou ga je beekse mag hij het steeds gewoon dat erin. De beskaj mag hij zich genoeg tegen het was als goed ook schoon en is dan om mag hij het de sound het zou ga je met dat hij het steeds gewoon dat erin. Ook dat je zult bij women die eerst mijn is tegen het tegenwoordig zijn en dus maar mijn eigen schot dat ze moet naar het dat je schot ze moet komen het dat ze bereid stel ga het dat de muur was dat schot zo ga je niet te noemen en de grappen hans ga schot dat dit tegen ga ga je big sub maar ga je schot stel gaan dat erin ook de beschadigd mag je tegen het tegenwoordig zijn precies ga je schot die ook schoon dat die ook schoon bij het dat door ga je de beschadigd niet te noemen ga je dat de samen hast zo ga je niet zo niet zoals ga je dit steeds gaan dat erin. Ook daar was kijken is namens kat. Zij is er nog tegen wat zij is goed was is kun dat ze bouw. Hoe dat ze bouw kan je niet doen maar kan je dat basta die wet zo kan je gedossen maar kan je dat iets terug gaan dat erin ook kan je de pskaja is goed de muur de pska was is kun de pska ook kan je dat mag maar iets ти вас на я удакса жагашка да ми удаксу ока я чтва да бскадзе да у вас айте да юкскун бейтсен ви ден ока я ни стро за да на шаун хатс ока я ня на на мага хэч хэч да гон да гон ока да вас он пиу за бого мус тесни шибога мо иш гон от гон ца я ди ша я у вас ка да юкскун гойт да нам да но персент шанс мага хэч из за мо цу дец ба ока я за ни стро за да баста ди вет ока я ни стро ни sa ba hej it stands on the drin the psychiatry mag is chicken not again so yes the was is kun na yo tax ja ka ya that gus got sa ya my man go ya the psychiatry go it's there ka ya ni sto no I had that the go hands so ka ya isn't nest that has good still on the drin I got a ya my tag me is chicken not again so ya my man I ask the ox kun ji so ka ya ni sto no that the go hands so ka ya no sa ba hej it stands on the drin Dubskaja mag is chicken not taking out chairs for the wasas gun dubska. Okay, that the Gudos maga has which still on the drin. Okay, Senator Valdor Amos is chicken not taking out chairs and G. Shires could the Muji Shiga was sa. Okay, had Nistor maga heads at the Basta G. What's okay, Gudos maga heads it's dead on the drin. Ok, Dubskaja is not taking out chairs for the Skudosas gun dax so go. I have interesting and my and then I should what squash is gonna I have that so okay that the psychiatry that the yokstun boys okay and you know it's that's gonna do and could have when more touchy man one let talk is gonna take notes I am and this I was asked the yokstun it's there okay and I'm done a percent chance my guy just do much with that sub okay and you know I had the bastard you it's okay I could also have a head it's that it's that's gonna do and okay the psychiatry is gonna take notes I should the disco ducks it's got that Mewasask, okay, Strega Dubskajet at the Mamenga, at the Guskot, okay, Ismans Magnesta has good still on the drin. Ok, Magu de Machte Mulati, so gonna take a note, I am Mamen, I ask the Yuxkun, I am Eastern Maga heads at the Bastards, you wet, okay, big still sub, Maga has good still on the drin. Dubskaja Maga is good the Mew Dubs, good the Mewasask and Dubskago, it's there, okay, I'm a death, Maga heads, it's dead on the drin. I win my new dangers, they tax in the USC and G's. Еще одна так ночь.
1: Ojek Muswa, Jennifer Pibabno Dixons and Gesson, Hangmago, CBC EU MYAB, Gent tonight.
0: Ook mag ik het dat met mijn eigen precies zeggen, denk ik, spreek on dat je door je dat in de lokaal taart en je zei, ze kunnen tegen ons. Oh, ik heb ik stel samen, ik heb ik stem dan op ik, ik heb spreek dat je staat zo naar gewoon, ik heb dat dat zei, Regina Saskatchewan, ik heb Premier, ik heb Grant, ik heb Divine, ik heb Miwet, ik heb dat dan op ik stem dan op ik, ik heb Million, ik heb Shuyan, Saskatchewan, ik heb Iyut, ik heb Iyuit, Thaman, ik heb skeko ya shagaja ya shagaja ya ga dabo haji mi agno to on de wes ko ja ya si ji musnadej kon da ya skomon ga dabo haji mi wa do kon da da beidh sé so. Mín a ga spéit de tá a ní só ten datm do mín níá a ga spéit siú sú negunú de a New York go Bas New State ó drí a United Nations a GIN có a GIN hat si godó gaú ví sveú ga sin ga déit a UN a Declaration of Rights of Indigenous People a gona go a Uni Drip im sna déit go ví sveú a EU go a Michigan de EU ma meisigum tká de si im sna déit go EU tú go túnua nita me ga a ga spéit a gona a Stephen Harper ka ga a New Zealand Bas New State ka ga a Australia na mwai di dout a di dout gan de wadat a oio hui swewin mwg ma gan jis a di snaksot ga Canada a sas a di bwita bwita wadat ga dabwe hu a hui swewin o dadat a da beijin jesi nats ergun ma gan yu a jgoio is ga ispeit gan de wadat an jis a is gan ote gan wadat